0: Mensen zullen met daarom het doel hebben, maar na doen dan bellen.
1: Radio Superfly.